0: Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Conchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Martin.
8: Hallo Martin.
7: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de...

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Monty Python was dat. Always look on the bright side of life uit 1981. Uit de film The Life of Brian en geschreven door Eric Idle. Hij doet het goed op uitvaarten. Martin's Music Show. Maandag, welkom.

uit de tijd dat het leven eenvoudiger en de muziek top was, hoor je ze heel de dag hier bij Seabreeze. Gloria Gaynor hadden we uit 1975, Never Can Say Goodbye. Hot Chocolate dan uit 1978, Put Your Love In Me. En Melody als laatste uit 1972. Brand New Key heet dat ding. Je bent bij Martin's Morning Music Show. Goedemorgen.

maandagochtend. En afwisseling, dat is onze motto. Cat Stevens hoorde je uit 1967, Matthew & Son, altijd maar druk, druk, druk. Marvin Gaye dan uit 1969, I Hear It Through the Grapevine. En de laatste was van Sandy Shaw uit 1965, Girl Don't Come. Bijna 7:30 AM op 1395.

Kees AM. Nostalgisch verfrissend. 1395 kHz middengolf. Internet. www.radioseabreeze.nl

Ze kwamen er niet uit. En dat is dan zo. Ontzettend jammer. De Human League hoorde uit 1982, Don't You Want Me. Paul Simon daarvoor uit 1987.

En de eerste was van Herman Brood en Henny Vrienden uit 1984. Als je wint, dan zijn ze er voor je. Oude West goede muziek bij Seabreeze.

Hij doet het nog, zie ik. Gelukkig maar. Je pacemaker bedoelde ik, hè? De Yarborough and Peoples hadden wij 1983. Heartbeats. Engelbert Humperdinck daarvoor uit 1968. Am I That Easy To Forget. En de eerste was van de Ditty Gritty Dirt Band uit 1971. Mr. Bojangles. Ik heb er nog twee voor je voor het nieuws. Dan Baird met I Love You Period uit 93. En Roberto Giacchetti en de Scooters met Preaching uit 1985. Veel plezier met de collega's. Dank voor de klandizie.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt hier toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

What is Love Anyway? Howard Jones, jaren 80 vrienden, maar het is 7 september en we schrijven het jaar 2026. We hebben weer een nieuwe werkweek voor.

natuurlijk Martin van Kampen weer voor de Morning Music Show. En jij hebt natuurlijk alweer de app geïnstalleerd vanuit de Play Store om te luisteren naar De Ruit. Straks natuurlijk de Morgenster om 8:20 en 8:30 krijg je van mij het oude nieuws. 8:40 de oplossing, Morgenster. En ik zal koffietjes zetten, broodjes bakken. En zoals altijd zeg ik het in dit programma. We gaan rustig opstaan, een beetje rustig aan beginnen. En ook de muziek gaat gewoon een beetje rustig van start. 1920.

bam. En toen was hij afgelopen. 79 en natuurlijk hoorden wij het prachtige. De Urban Heroes kwamen uit Den Haag volgens mij. Opgericht in 79. Dat plaatje hoor je niet zo vaak meer op je radio, vrienden. We zijn toe aan eruit natuurlijk. Het is al 8 uur geweest. Sterker nog, het is al 7:15 op deze 7e september. En we gaan naar lekkere muziek. We gaan straks trouwens naar deze plaat even kijken wat de nieuwe opgave is van de Morgenster. Dus pak alvast pen en papier bij de hand. Dan kun je in ieder geval een paar aantekeningen maken. We gaan naar ska-muziek. We gaan naar de specials. En we gaan naar een beetje een hele vreemde stad waar niemand meer wat doet en ook alle discotheken dicht zijn. En het lijkt wel uitgestorven. Het is een echte

Ja, en dit keer zoeken wij een zanger geboren Lubbock, Texas, 1936 onder de naam Charles Hardin. Hij was een rock'n'roll zanger, maar hij begon eigenlijk met onvervalste countrymuziek. In januari 1956 kreeg hij een platencontract bij Decca Records, echter met heel weinig succes. In februari 1957 nam hij in de studio van Norman Petty in Clovis een tweede versie op van het nummer That Will Be The Day. Dat nam hij namelijk al eerder op voor Decca, maar nu wel met succes. Het was het begin en samen met drummer Jerry Allison, bassist John Muldoon en rhythmgitarist Nick Sullivan formeerde hij de Crickets. En That Will Be The Day werd met een derde plaats in de VS en een nummer 1 hit in Groot-Brittannië verder een daverend succes. Hij haalde nog meer succes zelfs met het nummer Oh Boy en met Peggy Sue. Weet jij wie wij zoeken? Ongeveer 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing van deze wel heel makkelijke morgenster.

de Rolling Stones van hun laatste album Foreign Tongues hoorde je natuurlijk het prachtige In the Stars, vrienden. Ik kijk even op bij klokje 8:30. We zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En we gaan gelijk door naar 1839. John Herschel maakt de eerste glasplaatfoto. 1867, Groothertogdom Luxemburg wordt onafhankelijk van België. 1892, de Amerikaanse astronoom Edward Barnard ontdekt Amalthea. En dat is de derde maan van Jupiter. 1913, tijdens een onweer wordt een zeppelin in de Noordzee gedrukt. 14 bemanningsleden komen om het leven. 1915, een Duitse zeppelin bombardeert Londen. Het is wat met die zeppelins. 1944, Bulgarije wordt bevrijd door Rusland. En 1965, Tibet wordt een autonome regio van China. 1988, in de binnenstad van Deventer ontstaat veel schade als gevolg van een windhoos die langs en door het gebied Twello en Deventer raast. 1995, Ajax-voetballer Patrick Kluivert veroorzaakt een dodelijk ongeluk in de geleende onverzekerde BMW sportauto. Ja, ik ben er weer doorheen en door die oude nieuwsfeiten, maar we zijn niet door de muziek heen. We gaan naar First Aid Kit en My Silver Lining.

deugde niet zoveel van volgens de Swinging Blue Jeans. Het was 1964, het was zomer. En je hoorde You're No Good hier in de Uitvinden op maandag. En ik hoop dat het een beetje meevalt. En ik hoop ook dat je je ontbijtje ongeveer een beetje achter de kiezen hebt. Ik zet weer een stukje muziek op hier. Nu zijn de cool.

Cool Kids van Echo Smith. En dat brengt ons ongeveer bij 20 voor 9. Ja, je had hem nog te goed. We zijn aan de oplossing toe van de morgenster. Wie was die? Charles Hardin, geboren in 1936. Nou, Buddy Holly. Ja, volgens mij had iedereen dat goed. Ik denk het wel. We weten het wel zeker. Ha, zo makkelijk was deze opgave. We gaan terug met Buddy Holly naar de 50s en zijn crickets. Hier is

Ja, lekker. Let me love you. Oh. Je hoorde Shaggy featuring Mohombi, Fady en Kosti. I need your love, vrienden. Hier inderdaad. Lekker. 8:15. En de rest van de programmering na 9:00. Die staat natuurlijk alweer te popelen om het stokje van mij over te nemen. Deze meneer is echt hot tegenwoordig. Ik heb het over Teddy Swims. En dit is

1973 alweer, vrienden. The Eilie Brothers met het lekkere Summer Breeze. We lopen een beetje naar het einde. We schuifelen naar 9 uur. Maar we zijn er nog niet. We gaan naar 2016. En doen dat even met Diggy Dex featuring G.W. Roy. Ken je deze plaat nog? Lekker, treur niet.

Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.

0: ja, heerlijke muziek natuurlijk. Lekker rock'n'roll. Helaas overlijden. Hij had een auto-ongeluk in 1960 tijdens een tournee samen die hij deed met Gene Vincent. Maar dat is allemaal historie, vrienden. Daarmee zijn wij aanbeland bij het einde van deze show op maandag. En natuurlijk is het straks weer dinsdag, want dan is het morgen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
7: The greatest music ever made. Classic hits.
8: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, de Navy, de Village People op deze maandag. Welkom bij Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie nummers die we kennen. En soms ken je ze niet, maar dan hoor je ze bij ons toch. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Tot 10 uur ben ik weer bij je dus. En we kwamen eruit met Anne Zijlstra vanochtend. Het programma eruit, ook altijd leuk. En ik ben benieuwd of je dan weet, of je weet welk nummer dat was van het spelletje. Ja, de Foundations. Nee, die waren het niet, maar wel bij mij. Baby, now that I've found you.

country, zoals je gewend bent bij Maatwerk in de Muziek, kwam van Stacey Dean Campbell en natuurlijk Poor Man's Rose. We gaan naar Fungus. Ach ja, van die heerlijke herinneringen. Al die willen te kaperen varen.

echt heerlijk om te draaien. Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Ja, natuurlijk Fungus. En als het hebt over herinneringen. Nou, hier zijn ze. Earth and Fire. And Memories.

Memories van Earth and Fire. Opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. Ja, ook daar kwam ik wel eens. Ik heb ooit een balalaika gebouwd. En toen werd ik op het station aangesproken in Mariehoeven met die balalaika door Matt Matthews. Dat was een Nederlandse accordeonist die het heel erg ver geschopt heeft in Amerika, maar ook bezig was met balalaika-groepen. En een van die groepen nam ook muziek op in de studio, de GTB-studio in Den Haag. En toen zei hij, joh, kom daar eens heen met die balalaika. Dan gaan we eens even kijken of dat ook werkt. Nou, dat werkte zeker. En als ik GTB zie, dan moet ik daar weer aan denken. Herinneringen, zoals ik zei. We gaan naar Zweden. Movie Star. Maar dit in de Zweedse versie natuurlijk.

Zo'n heerlijk nummer. Papa Pepone uit 1975. Van de classics. En ik hoorde van de week iemand zeggen, het is nog steeds zomer. Nou, dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Maar de meteorologische herfst die begint altijd op 1 september 2026. En dat komt door de weerkundigen en het KNMI. Want die zeggen, wij gebruiken vaste maanden van 3 hele maanden. September, oktober, november. Om te zeggen dat de herfst is. De astronomische herfst die begint op 23 september. Kom op. En dat hangt af van de stand van de aarde rond de zon, waarbij de dag en de nacht even lang zijn. Ben je weer helemaal op de hoogte? Het kan dus nog dat je nu zegt van, ach ja, voor mij is het zomer. Tot 23 september. Gewoon doen. We gaan naar 1965. Yesterday Man, Chris Andrews.

zoals ik het al gezegd heb. 1965, Chris Andrews en Yesterday Man. En wie er ook in 1965 een nummer had, dat was Petula Clark, Downtown.

De eerste half uur zei ik het spelletje bij eruit. En toen dacht ik, hoe heet dat ook maar weer? Ik luister elke ochtend. En ik wist het ineens niet meer, maar nu wel weer. De morgenster natuurlijk. Nou, misschien het volgende wel eens een idee. The Ivy League and Tossing and Turning.

Demis Roussos en My Friend the Wind. 1973. En we gaan naar 1967. Misschien ken je de nog wel. Sandy Shaw en The Puppet on the String.

1983 in het donker van de Utrechtse popgroep. Rondom Frans Bakker, de zanger en tekstdichter. Cadans natuurlijk. En wij gaan naar 1974. Billy Swan, I Can Help.

tijdje geleden dat ik de kopers draaide aan dit nummer of Sing. En ik kijk op de klok. Het is bijna tijd om afscheid te nemen. En dat doe ik dan ook maar. Want we gaan op de koffie bij Tom Polderman. Straks om 10 uur. Veel plezier. En met allemaal heerlijk gezellige dingen. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, je hoort hem al. De Steve Miller Band en de Joker. Maak het van je dag. En wie weet op morgen. Dag.

0: juist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, zo is het. Maar kleine Richard al niet groot in kon zijn. Hè? Ja, little Richard was hij met Tutti Frutti.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen, laatste vrienden. Ja, de eerste dag van de werkweek is maandagmorgen. En de hoogste tijd voor de heerlijke muziek. Het is vandaag 7 september. We gaan die tijden snel. En mocht het nou zijn, laatste vrienden, dat je in Midden-Nederland, in Baren, in Hilversum, in Gooi-Eemland en Vechtstreek eigenlijk overal laagvliegende legervliegtuigen over ziet vliegen, schrikt u niet, want er is helemaal niks aan de hand. Het is alleen maar een oefening. Ja, tot en met 18 september is er een internationale oefening. De oefening Falcon Leap. En transportvliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven. En die vliegen ook boven Baren en omliggende regio. Ook boven Hilversum, boven Huizen, boven naar de Bussum en gaan ze maar door. Ze kunnen overal rondvliegen. En ze gaan nog laag ook. Want het is juist de bedoeling dat ze kunnen kijken of ze goed kunnen omgaan met het laag vliegen boven woonwijken en dat soort dingen meer. Mocht er ooit oorlog komen, dan komt er niet door, maak je niet ongerust. Maar dan kunnen ze in ieder geval, zijn ze in ieder geval voorbereid op laagvliegende oefeningen. Ja, er zijn ook soldaten die door de straten lopen en zo. Schrik er allemaal niet van, want er is helemaal niks aan de hand. Hier is een hele mooie plaat van Alan Jackson. Ja hoor, zeker weten. Officieel een plaatje van de Eagles. En Alan Jackson brengt het ook.

0: een heerlijk nummer was het. Another Tequila, Sunrise. En ja, alle mensen die van fantastische line dance muziek houden, die hebben allemaal gezegd van ja, dat is een lekker line dance nummertje. Ik zie u al naar de koffieautomaat line dance naartoe lopen. Dat is zo heerlijk om te weten. Ja, als u toevallig op uw werk bent en als u thuis bent, in de keuken staat die koffieapparaat. Nou ja, kun je er ook line dancers heen gaan. Hè? Dat is toch hartstikke leuk. Laten we eerlijk zijn, koffie, dat is het lekkerste wat er is op een dag. En zonder koffie, ik zou niet weten wat het was hoor.
1: Hot summer on Seabreeze Radio.
0: Ja, zeker weten. En veel Juliana, Juliano Brandt om precies te zijn ook. Hij heeft zijn sombrero al opgezet.

0: kijken. Ja, of achter de voordeur. Je weet het maar nooit. Ja, toch? Zoekie, zoekie. We zouden zijn de sombrero. Hij is afgewaaid. En Footsie. Ja, dan heb je met zo'n hoed. Met zo'n enorme grote rand eromheen. En als er een beetje een windvlaagje komt, dan heb je kans dat hij flops weggaat. Ja, het is wat, hè.
1: De hits van toen. De radio van nu.
0: Coffee Complete. En ken je misschien Rod Stewart nog? Nou, Maggie May. Mooi, hè? Oh, fantastisch.

Heerlijk, hè? Ja, wat een heerlijke plaat van Rod Stewart. Uit de tijd dat muziek nog muziek was. En ja, dat was al jaren geleden, jaren 60, 70, om precies te zijn. En ja, berengezellig. Dat waren trouwens ook de periodes dat ik nog wel eens in Enkhuizen kwam, luister vrienden, bij een bedrijf. Waar afgelopen woensdag een klein ongelukje gebeurd is met PVC-poeder. Wat vrijkwam uit een silo van het kunstverwerkende bedrijf wat daar zit. Ja, vroeger was dat Paul van Draca. Tegenwoordig heet het anders, ik geloof pijplijf of zoiets. En ja, ze zeggen dat het eigenlijk niet echt gevaarlijk is wat daar in de buurt zit. Maar ik kan u vertellen, luister vrienden, toen die tijd dat ik daar nog af en toe aan het werk was. Toen was er een rookverbod ingesteld. Niet zozeer omdat het roken schadelijk voor je was. Maar je moet je voorstellen dat PVC-poeder kon aan je vingers zitten en dan kwam het bij je lippen terecht. En dan kon dat ook zijn dat je keelkanker kreeg daarvoor. Ja, ze kwamen er op een gegeven moment achter bij een onderzoek dat er steeds meer mensen keelkanker kregen daar. En toen bleek dat er alleen maar mensen waren die rookten daar. En dat waarschijnlijk kwam dat doordat als je met je vingers bij je mond zat en je had een beetje PVC-poeder erop zitten, dat dat gewoon gevaarlijk was. Dus ja, ik weet het allemaal niet zo hoor, of het nou echt wel zo veilig is wat daar gebeurd is. In ieder geval doen ze hun uiterste best om te voorkomen dat een dergelijk ongeluk met die rotzooi, dat PVC-poeder, nog weer een keer kan voorkomen. Ja, het kan gebeuren. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Het is niet anders.

0: jij bent voor mij gemaakt hoor. You are made for me. En plaatje van Freddy and the Dreamers uit 1963 alweer.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Een heel bijzonder goedemorgen voor het geval je net hebt afgestemd op Radio Seabreeze 1098 kHz in de middengolf en 1395 AM voor Noord- en Midden-Nederland. Nou, wat wil je nog meer? Of misschien wel gewoon via live.radioseabreeze.nl. Dan kan je wereldwijd lekker luisteren naar ons station waar muziek in zit.
2: Mamba!
0: Wat zeg je? Oh.

0: Heerlijk, hè? Een lekker stukje Griekse muziek in de Nederlandse taal. Wat wil je nog meer? Doera was dit met de Griekse nacht. En de lekker plaatje om lekker naar te luisteren. En misschien heeft u ook lekker meegezongen. Want als je het één keer voorbij hoort komen, dan blijft het in je hoofd hangen. Het met mij wel tenminste. Opvallend veel locaties in Friesland, luistervrienden. Die worden vandaag aan de weg gewerkt. Het verkeer moet oppassen. Want wie de weg op moet, die kan beter wat extra reistijd inplannen. Het gaat om werkzaamheden aan snelwegen in de provinciale wegen. En rond wegen gaat het ook om. Ja, het is allemaal wat. Automobilisten krijgen op verschillende belangrijke routes tegelijkertijd te maken met afsluitingen en omleidingen. En dan ga je een afsluiting op en dan blijkt dat die afsluiting, die omleiding van die afsluiting weer een afsluiting heeft. En gaan ze maar door. Ja, dat kan je een hoop extra tijd kosten. Het is niet anders.
1: On all the long
2: is on Seabreeze AM.
0: Ja, dat is ook een feit hoor. En hier zijn ze, Mountain McNeil. Hello, hello, can't you see? Ik denk dat we deze plaat even niet gaan draaien, want hij bromt enorm en gaat helemaal niet goed. Hoorde u dat? Het is wat heel...

lekker plaatje. Er waren de Rocky Fellers. En ja, het liedje heette Killer Joe. En dan zou je er gebeuren, zeg, dat je Killer Joe tegenkomt. Oh, ik moet er niet aan denken. Ja, en toen werd het weer stil. Ja, ik weet het niet hoor, de apparatuur wil niet zo heel erg. Even kijken of deze nu wel wil. Oh, hier zijn ze, Mouten McNeil. Ja hoor, dat gaat nu wel goed. Ja, heerlijk hè. Hello, hè. Hello.

0: mij. Ja, het is allemaal wat Big Mouth en Little McNeil. Ja, Little Eve, die is later met Mouth gaan zingen. Maar dit was nog Mackie McNeil en dat is toch leuk om te weten allemaal. Ja, het is wat allemaal. Radio Cyberdienst Europe's nummer 1. Gezelligheid kent geen tijd.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.

0: Heel de 69e periode dat de Haagse popband en dergelijke hoogtij vierde. En dat, ja, dat vieren we hier bij Radio Seabreeze regelmatig. Je hoort ze regelmatig voorbij komen. Dat is toch lekker, heerlijk om naar te luisteren, toch? Welkom.
1: Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, morgen ook en overmorgen ook. Hoor. Gewoon altijd met, ik zei de gek, Tom Polderman op Radio Seabreeze. Oh, dit is leuk.

0: Middle of the Road en Osole. Dat is ook zo'n plaatje uit het begin jaren 70. En dat allemaal hier op Radio Cyberdies. Gezelligheid kent geen tijd meer. Dat vertel ik iedere keer alweer. En dat weet je zonder enige twijfel ook wel. Osole. Wat hebben we genoten destijds van de muziek van deze band. Ja, toch?
1: 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Een bijzonder goedemorgen voor het geval je net even afgestemd. Ja, Radio Cyberdies is het station waar muziek in zit. En het station waar ook muziek gedraaid wordt. Ja, over André Hazes. Ja, ik geloof het of niet. Ja, dit is een liedje van, even kijken hoor, Johan van der Meer. Wat willen we nog meer?

0: Ja, gezellig plaatje over André Hazes, gezongen door niemand minder dan Johan van der Meer. Nou, wat willen we nog meer? Ja, toch, niet van der Meer. Die kan er wat van. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: Herinnert u zich deze
0: nog? Nou, ik wel hoor, hé. Oh.

ja, Lobo met Me and You and the Dog Name. Boe, boe, zei de hond. Ja, het is wat allemaal. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Op deze maandagmorgen. Ja, zo leuk, zo leuk. Hé, hey, wat gaan we doen? We gaan eens even kijken hoor. Dit. Gaan eens even naar de leeuwen en de tijgers luisteren. Heerlijk, hè?

0: Ja. Heerlijk. De tokens waren die met de Lion Sleeps Tonight. Ja, dan moet je maar eens een keer in de dierentuin gaan kijken. Bijvoorbeeld in Amersfoort. En dan zou je zien dat die lion over het algemeen helemaal niet slaapt vannacht. Nee, overdag is hij gewoon lekker bakker. En vanavond gaat hij wel slapen natuurlijk. Ja, heerlijk. De Lion Sleeps Tonight. Overdag zijn ze wakker en dan eten ze lekker hapjes vlees en dat soort dingen meer. En je moet niet in de kooi komen, want dan vreet hij je helemaal op. Het is allemaal wat. Radio Cibrese, Europe's number one. Gaan we doen, we gaan we doen.
1: More music. Are you constantly on the go? Trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck. But you need help when making a buck. Keep in the know with Women Radio.
2: Radio Cibrese. AM.
0: Ja, 1098 en 1395. Wat wil je nog meer? De poptop.

0: Oh, Mami, Mami Blue. Ja, nou, dat is een plaatje om nooit meer te vergeten. Uit het grijze wijze verleden en dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Joop van den Ende, lieve luistervrienden, die werkt aan een musical over Nederlands-Indië. Een hoofdpersoon uit het nu komt terecht in het verleden terecht. En ja, dat wordt allemaal wat. In ieder geval, de voorstelling die verhaalt over een familiegeschiedenis die zich afspeelt van 1920 tot en met nu, waarin het Nederlands-Indië verhaal verteld wordt. Al dus van den Ende. We hebben gekozen voor een persoon in het nu die zoekt naar iemand in het verleden waar hij ook terechtkomt. En met mensen praten die ook kritisch zijn. Dat er in Nederland weinig wordt gesproken over de geschiedenis van Nederlands-Indië, dat komt ook aan bod. En een van de openingssongs gaat over het Indische zwijgen, al dus van den Ende. Ja, de film, de musical zou in, even kijken, 2030, 2031 uit moeten gaan komen. Ja, het is allemaal wat. En zijn dochter die produceert deze musical. Goed, wat mij betreft, luister vrienden. Ja, ik hoop dat u een fijne dag heeft verder op deze maandagmorgen. En ja, iedereen die ziek is, heel snel beter worden. En tot morgen. Dag.
1: Heerlijk, die koffie met gebak.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mishirgi, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Hoor je hier, hier, ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Maar
12: waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Christ. Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen op Seabreeze 1395 AM. Het programma voor langslapers die wakker willen worden met de lekkerste muziek van toen. Uit de tijd dat de zeezenders bijzonder populair waren en waar vrijwel alle muziek aan bod kwam. Net zoals hier bij Seabreeze AM. We openden vandaag met een plaatje wat ik al 5 weken op de reserveringslijst had staan. Dus ik dacht, hoppa, gelijk maar mee beginnen vandaag. Stethoscope is dat en die brengt de boel vandaag aan het rollen. En Cock Robin, die heeft ook nog een belofte in te lossen. Ja, nieuwjaar is er weer een tijdje bezig. Speciaal voor al die mensen die goede voornemens hadden. Lukt het een beetje?

Zometeen Please, Please Me. En daarvoor een alleraardigst deuntje, zeg maar polka. Je ademt hem zo mee, want dat is een bewerking van de oude hit Voulez-vous coucher avec moi. De enige hit van La Belle uit 1975. Maar vandaag klinkt hij net wat anders.

0: De Europlaat komt vandaag uit Duitsland. En de Calimero's die maken je blij met een blauwe nacht en rode rozen. Gevolgd door een raar Belgisch interview met de Bee Gees.
1: Radio Seabreeze.

0: zonder kloppen. Dat is radio waar je blij van wordt.
1: Zeg je Demis Roussos, dan kom je vanzelf bij de deur van Aphrodite's Child's Hits. In 1970 stond daar de klok op 5 uur. En de piraten die komen erachteraan met Na Na Na Hey Hey uit 1969. Los Piratos, wie kent ze nog? Het waren de DJ's Lex Harding, Rob Oud en Jan van Veen. En het origineel was van de band Steam. Maar nu eerst een plaatje van de Dolly Dots. En dat gaat over waar wij mee bezig zijn hier helemaal. De radio.

meest eigenaardige plaatje van vandaag in Binnen Zonder Kloppen is van Gerard Cox. Ja, ik ben benieuwd of je die nog kent. Hij wil er overal met je doen, maar niet in de auto. Ik

0: versnellen. Weg met de snelheid.
1: Peaches en Herb zijn vooral bekend van de hit Reunited uit 1979. Het Amerikaanse duo uit Washington ontstond al in 1965. Het was Van McCoy die ze de studio inhielp. En je hoort hem zometeen op dit station. Maar eerst gaan wij even swingen met een cover gemaakt door het gelegenheidsduo Tatjana en Gerard Joling. Can't Take My Eyes Off Of You. Ja, dat is echt swingen. Hoe toepasselijk als je de vlam van Vlodder naast je hebt staan.

bent ermee opgegroeid of ziet steeds dat blauwe pakje van Johnny Kaagman. Het was een genot om te zien. Nou ja, ze droeg hem met één plaatje trouwens. Eigenlijk is een beetje alles van Earth and Fire origineel en strelend voor ogen en oor. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight haalde een derde plaats in 1973 en houdt je in ieder geval wel wakker.

zijn zo van die deuntjes die je gelijk ergens aan doen herinneren. Dat komt veelal voor omdat ze ooit als tuner gebruikt op de radiostations voor promo's en andere zaken. De Childlights die maakten deze in 1972, maar bleven ermee in de tipparade steken. Je krijgt er wel de rillingen van.

Nou, en dat was het. Dan ben je daar weer. Het laatste plaatje voor deze binnenzondertop is van Cliff Richards. Met het weer van de laatste tijd zou je toch uitkijken naar de vakantie. Vandaar de Summer Holiday uit de 60s. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer maar weer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De 80 jaren, de Pointer Sisters en Slow Hand. Dit nummer is een spirituele vervolg op hun eerdere hit Saturday Love uit 1985. En staat op O'Neill's succesvolle album Hearsay. Dit is Alexander O'Neill samen met Sherelle Never.

Plaatpraat, de plaat waarover gesproken wordt hier of bij jou thuis. En met deze plaat wordt er veel over gesproken, want we hebben er nogmaals in het programma Alice Moyet, Love Resurrection. En die verscheen in 1984 als eerste solo-single van Alice Moyet, na het uiteenvallen van Yazoo. De combinatie van soul, pop en haar krachtige, karakteristieke stem maakte meteen duidelijk dat ze ook zonder Vince Clarke een heel eigen muzikale richting had gevonden. Het nummer heeft iets vrolijks en hoopvols, maar tegelijk die typische emotionele lading die zo goed bij Moyet's stem past. Een sterke start van haar solo-carrière en een plaat die nog altijd heerlijk klinkt. In Bart's Middle Breeze, Alice Moyet en...

Deel Hondjes. Bart Middelgries is on tour. En dat gaat een paar maandjes duren. En we gaan gewoon lekker muziek draaien. Voorbij de lunch en de koffie. En we hebben een volle pot koffie gezet. We luisteren naar muziek van Mai Tai. Dit is History.

Eet smakelijk, snel aan tafel en beter dan een broodje met je mee. We gaan ver terug in de tijd met Ray Charles en Hit the Road Jack.

0: product uit 2013. Roy Raymonds en een lach en een traan.
1: En dan nu de Sea Breeze plaatplaat.
0: Toegekomen aan de tweede plaatpraat van vandaag. En dat is Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan. En die komt uit 1983 en is zo'n plaat die vanaf de eerste tonen herkenbaar is. Een strakke baslijn, vooral de krachtige stem van Chaka Khan, zorgen voor een onweerstaanbare combinatie van funk, soul en pop. Het nummer gaat over dat bijzondere moment waarop je beseft dat je niemand anders meer wilt dan degene die naast je staat. Een tijdloze klassieker die nog altijd net zo swingend en verleidelijk klinkt als toen. In Bart's Middle Breeze, Rufus en Chaka Khan. Hier is Ain't Nobody.

Floyd en While You See a Chance zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. En wij gaan eruit dus zoals gezegd met Cool and the Gang, Straight Ahead, nummer 1983. Bedankt voor het luisteren, dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Ik heb zo'n druk weekend achter de rug, dat ik blij ben dat het maandag is. Gewoon eventjes bijna heel de dag niets te doen. Nou ja, doe wel eventjes zorgen dat jij het komende uur aangenaam bezig houdt wordt hier bij Radio Seabreeze. In navolging van Bart. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En we begonnen met een mooie van 10cc, de Wall Street Shuffle. En we gaan meteen naar de jaren 60 met een mooie Motown-klassieker. Dit zijn de Supremes. I'm living in shame.

0: Ja, soms kom ik hier in de discotheek plaatjes tegen waarvan ik het bestaan niet eens wist. Dit is er zo eentje. Nino Bravo, Un Beso, Una Flor. En ik moet zeggen, eigenlijk best wel een leuk plaatje.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls muziek.
0: Dat zou trouwens ook wel leuk zijn als jij dat ook het geval vindt, want daar doen we het tenslotte allemaal voor hier bij Seabreeze. Even een aardig nieuwsfeitje. 50 jaar geleden kwam Dancing Queen van ABBA in Nederland en in België op nummer 1. Een reden om het plaatje maar weer eens een keer op de draaitafel te leggen.

0: 50 jaar geleden nummer 1 in Nederland en in België. Misschien wel een van de meest gestreamde nummers op Spotify. Abba was dat, een Dancing Queen. En over Spotify gesproken.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ja, op Spotify vind je hem, de galerij de Hollands glorie. Mijn hart sloeg vanmorgen 3 keer over, want ik opende de lijst. En toen stonden er nog maar 3 nummers in. 3 nummers. In plaats van het aantal dat er normaal gesproken in had moeten staan. Namelijk 125 nummers. Maar goed, Spotify even opnieuw opgestart. En toen stonden ze er weer in. Alle 125. Onder andere deze van Cornelis Vreeswijk. Die gaan we draaien. Uit die galerij door Hollands Glorie. Bakker de Baksteen.

Een van mijn favorieten. Yay. Van die Everly Brothers van heel lang geleden. Temptation. En dit is niet zo heel lang geleden. Nu maar het jaar 2002. Toen ik vanmorgen dus in de discotheek aan het zoeken was. Maar toch wel plaatjes die niet zo vaak te horen zijn op de radio. Kwam ik ook deze tegen. Destijds was het een mooie top 10 hit. Voor Sarah Connor. From Sarah with Love.

lang geleden hoor, dat ik dit nummer heb gehoord. Mooi hoor, mooi. Mooie muziek gemaakt. From Sarah with Love. Sarah O'Connor was dat.

0: Plaatje dat je eigenlijk s'morgens moet draaien. Maar goed, ik zit op de middag op internet en op de antenne. Dus dan moeten we maar een keer op de middag draaien. Anders zou die nooit gedraaid worden in dit programma. Dat is jammer. Good morning, freedom. En dat was Blue Mink.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ja, we gaan er weer eentje een steuntje geven. Een duwtje in de rug. Laura Pergolizzi. Oftewel LP. Onder die naam treedt ze op. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En dat is een mooie. Je verdient een steuntje in de rug. Don't stop.

0: Elvis Presley.
1: Nou, meteen weer verder in de tijd op deze maandagmiddag hier bij Radio Sybris, The Devil in the Skies. En de vorige week draaide ik een nummer van Rob de Nijs uit de Galerij der Hollands Glorie, het nummer Liever dan Lieveling. Dat is een vertaling van een nummer dat wij kennen onder de titel You Make My Life Beautiful van Alex Harvey. En ik kreeg de vraag, joh, kun je dat origineel nog eens een keertje draaien? Hier komt-ie. Dat hele mooie nummer uit de jaren 70.

hoor je. Alex Harvian, To Make My Life Beautiful. En eerder dit jaar verscheen het nieuwe album van de Rolling Stones. Het album Foreign Tongues. Goed voor een nummer 1 in Nederland in de album Top 100. In het Verenigd Koninkrijk was het het 15e nummer 1 album voor de Rolling Stones. En daarmee evenaarden ze de Beatles. Overigens in Nederland het 16e nummer 1 album van de Rolling Stones. En we kunnen dus spreken van een succes. Maar laten we nog maar eens een keer met ze teruggaan naar de jaren 60. Dat is ook wel leuk. Zoals deze.

Met 16 albums op een eerste plaats in de album top 100 hier in Nederland, Rolling Stones. Geweldig toch? En ik heb even nagekeken of er een lijst is van welke groepen het meest aantal nummer 1 albums heeft gehad in Nederland. En gek genoeg is dat niet te vinden. Nee, is niet te vinden. Mocht jij dat overzicht wel hebben, ik ontvang het graag van je op paul@radioseabreeze.nl. We gaan naar de galerij de Ronald Slooy in en draaien een nummer van Botses van oorsprong. Een heel oud nummer, zij voorzagen het van een aardige tekst. En dan heet het 7 dagen lang en je vindt het inderdaad in onze galerij der Hollands Glorie.

uit de galerij de Rollands Lorry botsen 7 dagen lang. En morgen voegen we weer een nieuw nummer toe. En ik weet nog niet welke. Ik ga na dit programma straks op het achterterras zitten in een zonnetje. Dan ga ik daar eens over nadenken. Het resultaat hoor je morgen rond deze tijd.

het is eigenlijk wel een toepasselijk plaatje voor een maandag. Maar als ik heel eerlijk ben, ik zit nog niet met de vrijdag in mijn gedachten. Ik heb zoiets van, nou, een lekkere rustige week. Het wordt mooi, redelijk na zomerweer hier in Frankrijk. Dus dat is prima. Vrienden, zometeen Guido Babbelaar hier bij Radio Sybris. Ik laat je alleen met die Electric Light Orchestra. Wat mij betreft tot morgen en geniet van deze maandag. Dit is de Last Train.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Weet je nog die tijd van vroeger?
7: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dossier.

0: The Final Countdown, een rocknummer van de Zweedse band Europe. Het nummer is op 14 februari 1986 eerst in hun thuisland en Spanje, Nederland en België op single uitgebracht. Op 3 oktober dat jaar volgden andere landen. De plaat werd wereldwijd een hit en bereikte in 25 landen de nummer 1 positie en is daarmee de grootste hit van Europe.
1: De hits van toen.
2: Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Welkom bij het radioprogramma Hitdossier. Laat me je de komende 2 uur meenemen naar de grootste hits van vroeger. Ga er lekker voor zitten en geniet van de nostalgische klanken die je mee terugnemen in de tijd. Laat je verrassen door de tijdloze muziek die je doet swingen, mijmeren en zingen. Het is tijd om herinneringen op te halen en te genieten van de klassiekers die nooit uit de mode raken. Tune in en reis mee en geniet onder andere van deze van Helen Shapiro, The End of the World. Ik ben Guido Bambelaar, veel luisterplezier.
3: Wow.

Aaron Shapiro. Ze groeide op in een arm gezin waar geen geld was voor een platenspeler. Muziek werd echter wel gestimuleerd in dat gezin. Zo leerde Shapiro als kind banjo spelen en zong ze soms mee met haar broer Ron in een jazzgroepje. Als jong meisje had ze al een lage stem, wat haar de bijnaam Misthoorn opleverde. Eind jaren 50 zong ze in het groepje Susie and the Hulopes, waar ook de later T-Rex-zanger Mark Bolen deel van uitmaakte.

0: In 1972 scoort Julio Iglesias met zijn liedje Un Canto a Galicia een grote Europese hit. Met deze zelfgeschreven ode aan de Spaanse streek Galicië bereikt hij zelf de eerste plaats van de Nederlandse hitlijsten. In eerste instantie kan Julio het succes van Un Canto a Galicia maar moeilijk bestendigen. Het duurt ruim 3 jaar voordat hij met Manuela weer een Europese hit te pakken heeft.
1: Pure nostalgie, pure muziek.

Don't Love. The Supremes. Het nummer was het meest succesvolle voor de groep na het vertrek van Diana Ross. Toen de single uitgebracht werd, dacht men bij sommige radiostations dat het nummer over druggebruik ging. Ze wilden het niet uitzenden. Het eigenlijke thema van dit tegen de Vietnamoorlog gerichte nummer is dat iedereen elkaar lief moet hebben. En dat kun je onder andere doen met een lekkere slow van de Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Kiss and Say Goodbye. Geschreven door baszanger Wilfried Lovett. Lovett verzorgde ook de gesproken introductie in de albumversie van het nummer. Hij bedacht de tekst en de melodie s'avonds laat. Hij vertelde hierover: alles was er. Ik werd wakker om een uur of drie en schreef de dingen die ik wilde zeggen op. Ik sprak de woorden in op mijn bandrecorder en speelde op de piano. Ik heb altijd de mening gehad dat een langzaam liedje een betekenis moet hebben. In dit geval is het de liefdesdriehoek die we allemaal kennen. Volgens mij kan iedereen die ooit verliefd is geweest zich erin herkennen. En zo te zien heeft het vele mensen geraakt. Na de gesproken intro zingt Gerald Helston de rest van het nummer.

0: Een van de zoveel hits van de keizer van het Vlaamse lied Wil Tura, Donna Carmella. En nu The Middle of the Road, The Talk of All the USA.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

van Sally Carr van The Middle of the Road. Een groep uit Glasgow die in 1971 doorbreken met de hit Sherp It, Sherp It, Sheep Sheep. De stijl van de band kan men beschouwen als een Europese variant van de bubblegum. Vele hits volgen, onder andere Soli Soli, Sacramento, Samson and Delilah en deze The Talk of All the USA. En nu Vicky Leandros.

0: De roots van Vicky Leandros, Griekenland. When Bouzouki played. In 58 nam Aralders mee naar West-Duitsland. Na de echtscheiding van Aralders groeide Vicky op bij haar vader. Met de steun van haar vader, die zelf succesvol was in Griekenland en Duitsland als Leo Leandros, bouwde zij een carrière op in beide landen. Aanvankelijk kon de naam Vicky. Veel zangeressen in die tijd gebruikten alleen hun voornaam als artiestenaam. En hier is Mr. Tom Jones, The Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same as I step down.

0: Blink Blink Grass of Home. Het gaat over een gevangene die aan de vooravond van zijn executie droomt over de groene weide van zijn thuis. Ik denk dat de textuele inhoud belangrijk is. De man in het lied zit in een cel, maar je weet dat pas aan het einde van het nummer. Aldus Tom Jones.
1: Seabreeze AM 1098 en 1395 AM. Dit is het hitdossier.
0: En nu is het totaal anders. Scott McKenzie met San Francisco.
2: Yeah.

promo voor San Francisco. Scott McKenzie is bevriend destijds met John Phillips, die later ook de Mamas en de Papas samenbrengt. Phillips schreef dit nummer en speelde gitaar. San Francisco is het onofficiële volkslied van het Monterey Pop Festival, georganiseerd door John Phillips. Over datzelfde festival schreef Jimi Hendrix de song Little Wing.

Girls, Girls, Girls is de zesde single van de Britse groep Sailor. Na het verdeelde succes van de voorgaande singles, 2 maal een succes en 3 maal een flop, was het spannend of deze single het ging redden. De single werd een groot succes. Het thema was onveranderd, de gedachte van de zeeman aan in ieder stadje een schatje. Hoe groot het succes van Girls, Girls, Girls was, blijkt uit het feit dat het zelf in de DDR destijds werd uitgebracht.

En dat nog tot de klok van 4 hier bij Radio Seabreeze. En nu is het tijd voor Now That We Found Love van Third World. Het werd oorspronkelijk opgenomen door de OJ's in 73 op hun album Ship Ahoy. In 78 nam de Jamaicaanse groep Third World het nummer op in een meer uptempo stijl met een funky baslijn.

0: Ça va pas changer le monde is een liedje van Joe Dassin dat op het album Le Costume Blanc uit 75 staat. Het werd in januari 76 door CBS uitgebracht als eerste single van dat album. Het werd een hit en bereikte de eerste plaats in de Franse hitlijsten met meer dan 300.000 verkochte exemplaren en kwam in verschillende landen ook in de hitlijsten terecht. En deze stond ook in de hitlijst bij ons, Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en

één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: golf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. Hitdossier. De hits van toen. Op de gadgets van nu.
1: Je kan luisteren naar een klassieker van Rob de Nijs, Malle Babbe. En hier zijn de Church.

0: 1971, geschreven door Art LaMonica. En is te vinden op het album The Shirts. De opvolgsingel Log and Walk Away van het album Streetlight Shine doet het ook aardig in de hitlijsten, waarna het stil wordt rond deze New Yorkse band.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo dadelijk nog één uurtje hit als hier bij Radio Seabreeze. Maar eerst de mededelingen en de nieuwsberichten van 3 uur. Je kan nog luisteren naar de

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Cover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Dat is een en...

En in dit tweede gedeelte van Hitosier krijg je onder andere nog van mij White Plains, Don Mercedes, Thin Lizzy, Rod Stewart, Barry White, Shaking Stevens en de Golden Earrings.

wat ben ik weer goed op mijn luchtgitaar. En ik vind zo die akkoorden, hè. Hoe komt dat toch? Alle gekheid op een stokje. Het was een prachtige Sweet Home Alabama. De band Lynyrd Skynyrd, wiens naam overigens een verbastering is van gymleraar Lynyrd Skynyrd, komt niet uit Alabama, maar de stad Jacksonville in het noorden van Florida. De heren vertoefden wel lange tijd en met plezier in de staat. Hoofddoel was muziek te maken in de toen al legendarische Muscle Studio. Vier sessiemuzikanten, liefkozend de Swampers genoemd, verbouwden in 1969 een showroom voor doodskisten tot een studioruimte. Er is trouwens veel geschreven over de veten tussen Lynyrd Skynyrd en de Canadese superster Neil Young. Maar deze was er eigenlijk helemaal niet. Neemt niet weg dat Young in Sweet Home Alabama eventjes de wind van voren krijgt, omdat hij het zuiden van de VS over een kwaadaardige kam scheert in Southern Maine. En hier is Fon Noblans.

Eendags vliegen of niet? Four Non-Blondes scoren in de zon van 93 een tijdloze hit. De band domineert met WhatsApp wekenlang de Nederlandse hitlijsten. Wat gebeurt er, denkt Four Non-Blondes frontvrouw Linda Perry als ze WhatsApp schrijft. De zangeres beschrijft in het nummer hoe ze als 25-jarige, in werkelijkheid is ze dan pas 24, net zoals veel leeftijdsgenoten haar leven op de rit probeert te krijgen. Maar ze voelt zich tegengehouden door instellingen en hoopt op verandering. I pray every single day for revolution. De titel van het nummer wordt niet gezongen. Wel hoor je een aantal keer What's Going On voorbij komen, maar om verwarring met de hit van Marvin Gaye te voorkomen, kiest de band voor WhatsApp. White Plains News! Yeah.

Step into a Dream. The White Plains. Hebben bestaan van de herfst van 69 tot en met 1974. The White Plains ontstond uit de Flower Pot Man. Deze band had succes in de Verenigde Staten en Engeland. Maar op een gegeven moment was het over. Liedzanger Tony Burrows nam een aantal leden mee naar de White Plains. Radio.

Baobadas. Titelnummer van het gelijknamige album. Het nummer is gecomponeerd door toetsenist van de band Danny Walden. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 1975 door een voorloper van de band, de Water Brothers Band geheten. Het nummer werd wereldwijd een grote hit. Zowel in Nederland als Vlaanderen bereikte het de eerste positie en werd het de meest succesvolle single van 1981.

Natuurlijk allemaal in de verse van Don Mercedes en Bonnie Sinclair. Maar wist je dat het lied een hele wereldreis heeft afgelegd voordat het bij ons in de hitlijsten stond? In 1975 brengt de Amerikaanse countryzanger Dickie Lee het nummer Rocky uit. Een jaar later duikt het nummer op bij onze oosterburen. De Duitse zanger Frank Farian brengt eveneens een nummer uit en het werd een hit. En nu Whisky in the Jar is een traditioneel Iers volkslied. Het werd geschreven in de 17e eeuw en is een van de meest populaire Ierse volksliedjes. Whisky in the Jar gaat over een struikrover die nadat hij een militair of official van de overheid heeft overvallen, wordt verraden door een vrouw. In november 1972 scoort de Ierse rockband Thin Lizzy een groot hit met Whisky in the Jar. Het nummer verscheen oorspronkelijk alleen als vinyl single.

Jat André is een Franse versie van het Italiaanse lied Tornerai. Een populaire versie van het nummer werd opgenomen door Dalida voor het gelijknamige album uit 1975. De single werd uitgebracht op 12 januari 1976. Het jaar daarop coverde ze het nummer opnieuw voor haar discoalbum. Die versie bereikte de Nederlandse hitlijsten op 21 februari 1976. Het heeft de status van de eerste discohit in Frankrijk. En nu Rod Stewart met Maggie May. Het gaat over een jongen die valt voor de charmes van een oudere vrouw. Rod zelf valt niet op rijpe vrouwen. Zijn huidige vrouw is 26 jaar jonger. Rod Stewart's muzikale kracht ligt aan het begin van zijn carrière. Daarna, geeft hij zelf toe, krijgt Rod meer aandacht voor stardom dan voor zijn muziek.

0: liefde vond je nog op de Love Boat.
1: What are the odds of that?
0: En Eddie Van Halen was nog springlevend. Hitsdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.

Van Damme, Edith Piaf, maakt het lied populair in 1946. De tekst was geschreven door haarzelf. In de eerste instantie dacht Piaf dat het geen succes zou worden. Het werd echter een publiekslieveling. Vanwege de populariteit zou het lied op meerdere van haar albums terechtkomen. En in 1998 werd een documentaire over Edith Piaf ook getiteld naar dit lied La Vie en Rose.

This Old House, geschreven door Stuart Hamblen. Hij kreeg de inspiratie voor dit lied toen hij een keer aan het jagen was met filmster John Wayne. Ze stuitte daarbij op een oude berghut waarin een oude dode man zat. Bewaakt door zijn nog levende hond. Hamblen gaf het liedje op single uit, maar veel succes had het niet. Nog datzelfde jaar bracht Rosemary Clooney het uit en zong het de hitparades in. Daarna volgden nog tal van artiesten, uiteenlopend van Billie Joe Spears, Johnny Cash en Betty Midler. The Shadows kwamen met een instrumentale versie. In 1981 scoorde Shaking Stevens een vet hit met This Old House.

0: Het fluwele stemgeluid van Mary McGregor. Deze Amerikaanse zangeres werd in 1976 bekend met deze Torn Between Two Lovers.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
2: Goud van oud. De muziek waar jij van houdt. Met Guido Babbelaar.

Toen nog de Golden Earrings. Met de hit That Day. Bij de opname van hun eerste single Please Go ondervonden de band en muziekproducent Fred Heyen de begrenzingen van de Nederlandse opnameapparatuur. Niet alleen de geluidskwaliteit was in hun oren niet voldoende, maar ook de mensen die de apparatuur moesten bedienen bleken onvoldoende affiniteit te hebben. Daarom trokken band Heyen en disjockey Jan van Veen naar Londen om hun tweede single opnieuw op te nemen. Plaats van de hindering was de P-Studios, waar op dat moment de Rolling Stones met de opname van hun single Backstreet Girl bezig waren. De Golden Earrings hadden inmiddels ontdekt dat de populaire muziek toch vaker piano te horen was. En daarom namen ze ook Aad van Dulk mee, vriend van Jaap Egermond. En nu tijd voor de dames van Baccarat. Yes sir, I can boogie.

0: Dancer, I Can Boogie. Debuutsingle van het Spaanse duo Baccarat uit 1977. Het nummer werd een gigantische zomerhit in Europa. In België, Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland bereikte het nummer de eerste plaats in de hitlijsten. In thuisland Spanje bleef het op de tweede plek steken. Volgens sommige bronnen is de single rond de 18 miljoen keer verkocht, hetgeen het een van de succesvolste singles aller tijden zal maken.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Als dit singeltje voorbij komt, betekent dat ik mag opkrassen. Vond je het leuk? Ja, dan hoor ik je terug. Aanstaande maandag even na 2 uur hier bij Seabreeze. We gaan eruit met XTC, Making Plans for Nigel. Nog veel plezier.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Wat leuk dat we in een Gijs verleden de Middle of the Road Show hebben uitgevonden. Hè? Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was op materiaal. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedeelde. Ja, zit eraan te komen, maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let him in.

0: Martin Luther King. Ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes. Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de villa van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. Zullen we hem eens een ongekeus liedje laten zingen?
2: Edwin. Dit is de middle of the road.

is het kloten zonder jou van Edwin Rutte. Joepie, daar komt die Edwin Rutte eigenlijk jazzzanger. Heerlijk. Voor de eerste song die dat liedje in Van Onkel Zisco, hoek in 1975. Heel lang geleden, hè? Dat is voor wat oudere jeugd.

1978 was het in Hollywood en Man Hollywood. Dit is de Middle of the Road Show. Via vele lichtgevende palen vanwege het hoofdfrequentgehalte. Maar ook via natuurlijk, via het wereldwijde web. Via wifi zijn we te ontvangen. Geweldig toch? En bezoek eens de Facebookpagina Middle of the Road Show.

Ik krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terugdenk. Dat het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. Mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel, Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat Ten Sharp.

De eerste zanger, geboren in Australië. Zijn naam is Johnny Logan, zou je denken. Nee hoor, zijn echte naam is Sean Patrick Michael Gerard. Ja, artiestennaampje dus. Ik kreeg

En ook dit doet je even eens weer terugverlangen aan Gijs Dixo verleden. I'm Specialized in You van de Time Minutes ronde Ali de Zitting. Tot zover. En iets verder. Nou, goed, morgen weer. Doe het opnieuw. Doe er eventjes lekker over. Vrienden, vriendinnen, broeders en zusters.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaar gemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Kijk, dat meisje daar haalt het uit haar jeans. Zij maakt het open, zij neemt een hap, het smaakt haar. En ja, meisje, wat eet je daar?
2: Een biffie.
1: Hé, een biffie, dat lekkere pittige worstje.
2: Ja.
1: Dat je zo makkelijk overal met je mee naartoe kan nemen.
2: Ja.
1: Biffie het pocketworstje.
2: Ja.
1: Biffie kost 60 cent.
2: Ja.
1: En biffie is toch zeker het leukste worstje van Nederland, hè?
3: Dag luisteraars, jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alles.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: In 1979 vanaf de Magdalena op zee neemt Wim de Groot je nu op Cybris mee.

0: 29 jaar geleden reden mijn vrouw en ik in onze camper door Engeland, Schotland, Wales en Ierland. En dit was op Atlantic 252, een lange golfstation in die regio, de allergrootste hit, The Four Non Blondes. En hier hoorde je de pianoversie van What's Up.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Op de maandagavond doen we het altijd een beetje rustig aan op je radio. In Rockwave op de dinsdagavond, dan gooien we er een tandje bovenop. Op de woensdag nog een tandje. En op de vrijdag gaan we natuurlijk helemaal los. Het is 14 minuten over 6. Dus tijd voor de Nederlandstalige. We draaiden Alana Miles for You, Songs Instead of a Kiss. Voorafgegaan door Joe Cocker en You Are So Beautiful.

Beverly Graven en Promise Me. Wil je ook zo'n heerlijke easy rock en ballad plaat aanvragen bij mij? Dat kan. Stuur gewoon even een berichtje naar bim@radioseabreeze.nl en dan draai ik hem de volgende week op de maandagavond voor je. Want op de dinsdag gaan we er altijd ietsje harder tegenaan. Op de woensdag nog een tandje, ik vertelde het al. En de vrijdag, dat wordt altijd het klapstuk van de week. Dit zijn de Rolling Stones.

0: De Loving Awareness Band Love You To Know, voorafgegaan door Terrence, Tent, Darby en Delicate. En daarvoor de Rolling Stones, dat vertelde ik je al, maar nog niet de titel. En de titel was Fool To Cry.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf.
2: Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

0: lines on your face.
1: Mooi gezegd, hè? In het Nederlands zijn dat gewoon rimpels. Klinkt toch ook niet? Ten Sharp, die draaiden we voor je. Het is 7:07. Mocht je aan tafel zijn gegaan, eet smakelijk. En als je het al in je buikje hebt, mogen het je wel bekomen. Dit zijn de Dire Straits en Brothers in Arms. These mist-covered

Easy Rock and Ballads hier op de maandagavond in Rockwave. Is toch ook weer een verademing als je aan tafel zit. Met zulke rustige muziek. Lekker te kunnen eten en zo. Maar goed, dit is Toto en Out of Love.

Robin Beck and the First Time. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van 7:15 van Van Dijkhout. Met andere ogen en daar weer voor Toto. Maar dat had ik je al verteld. Het is 7:06. Dus we zijn toe aan de laatste vocale. Jawel. En ook dat is een heel rustig nummer in deze 385ste maandageditie van Rockwave. The Moody Blues, of course. Dear Diary.

0: twee minuten voor zeven. De laatste die we draaiden, zoals gezegd, de Moody Blues met Dear Diary, oftewel Lief Dagboek. Ja, daar kan ik nog wel verhaaltjes over vertellen. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond, deze Easy Rock and Ballads aflevering op de maandagavond. Morgen ben ik er natuurlijk weer, doen we er een tandje bij. Woensdag ben ik er ook weer, doen we er nog een tandje bij. Donderdag dan zender in Moedig Water. En vrijdag gaan we natuurlijk weer helemaal los. Dan kun je mooi het weekend in rocken, zullen we maar zeggen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. Zes verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Weersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedenavond, hartelijk welkom bij de Music Factory, een reis door het muzikale landschap. En we begonnen vanavond met een opname van Alicia Bridges uit het jaar 1978 en I Love the Nightlife.

van het album High in the Sky hoorde je Alan Parsons Project met Eric Wolfson, Colin Blunstone en natuurlijk Alan Parsons zelf. Fijn dat jullie erbij bent vanavond. Ik heb weer heel veel mooie muziek voor je uitgezocht. Wat dacht je van deze? Een leuke van Gerrit Cox en De Laaienlichter.

Ja, het blijft een mooie uitvinding vinden van Robert Moog. Vandaar de Moog Synthesizer. Modulaire synthesizer was dat. En werd in 1964 uitgevonden. En dat was het, de basis eigenlijk voor het concept van de analoge synthesizer die later kwam. En ja, door veel artiesten inmiddels al gebruikt. Onder andere voor Donna Summer. Met nummer I Feel Love. En dit was Define in Shoot Your Shot. Dit is muziek van een heel andere orde. Frankie Valli en The Four Seasons.

formatie Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Daarvoor hoorde je Frankie Valli, die 92 inmiddels is en nog niet denkt aan pensioen. Nee, gelijk heeft hij. Nog tijd zat. En natuurlijk samen met de Four Seasons en Walk Like a Man. Even kijken, Lou Rawls voor je.

Los Superzingers, weer eens een keer wat anders dan Mexico en je hoorde Rock My Soul. Een nummer die je nu gaat horen, die is oorspronkelijk van Wim Sonneveld, dus al heel lang geleden. Maar ditmaal de uitvoering van Danny Lucas en Moeder, ik wil bij de revue.

Danny Lucassen, die altijd vrolijke liedjes maakt. Dit is er ook weer zo eentje. Moeder, ik wil bij de revue. Door met Santa Esmeralda en Leroy Gomez. En don't let me be misunderstood.

Wonder, You Are the Sunshine of My Life. We naderen het einde van het programma alweer. En ik heb hier de laatste vocalen voor je. Ik neem vast afscheid van je. Ik wens je nog een hele prettige voortzetting van deze avond en de komende week. Ik ben er volgende week weer om de klok van 7 uur met een nieuwe aflevering van The Music Factory. En we sluiten af met Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan.
4: Ben jij al voorbereid?
3: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard.

0: uit 1977 alweer. Thank you for the music. Van ABBA natuurlijk. Een hele mooie uuropener noemden wij dat vroeger op de zeezenders. Dit is de Muziek Express met de enige en echte meneer De Bruin. De koffiejunk, de grootste van heel Nederland. En zijn koffie staat gelukkig klaar.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Zeker weten. Jill Scholtwein en Whoever Told You.

M.O.D. en Dynamite. Nou, meneer de Bruin, die heeft een heel klein beetje Dynamite in zijn koffie zitten. Een beetje Red Bull-achtig. Je leest weer fit wordt. Hè? Meneer Bani zat een beetje in te dutten. Caffeine doet ook wel wonder in zijn koffie. Misschien een dubbele dosis. Maar dan blijft hij een beetje scherp. With your masquerading and you. Cuspian, Sint-Pieters en de Piet Piper. What to do.

Hij zal haar herkennen, inderdaad. Wij zagen haar, haar een keer weer, inderdaad. Mama's en de papa's. Oftewel, meneer de Bruin, die ziet de koffie weer graag tegemoet. Want zijn oogjes vallen weer dicht, inderdaad. Tijd voor de Beatles en 8 Days a Week.

Latin-Amerika, de Gibson Brothers. Dit nummer helemaal terug uit 1981. Was toen de tijd een meegit in de Nederlandse top 40. Hier nog zo'n eentje. Hetzelfde jaar. G-Deals Band en Freeze Frame. Hier in de Muziek Express.

De Van Brooijen Groep en Verslaafd aan jou hier in de Muziek Express. Tijd voor nog zo'n ethisch klassieker. Als je deze hoort, dan denk je van... Inderdaad. Europe in de Final Countdown in de 1986 een megahit geweest in de Nederlandse top 40 en grijs gedraaid vanaf die grote rode mooie boot bij mijn Radio Monique 963 toen de tijd. Vanaf die hoge grote mooie sterke mast. Dit is de Muziek Express.

Echt zo'n oude zomerklassieker, Julio Iglesias met Query You May. Uit 1979 alweer. Weer nog zo'n klassieker. Uit 1979. Ja, we hebben dit uur ook weer een aparte playlist samengesteld. Waar zo van, we doen het toch net weer een tikkeltje anders dan de andere. Tonight.

De House Corporation en Walking Soul uit 1974. Toch wel een heerlijke plaat. Hier nog zo eentje. Naar het begin jaren 80. Keep on loving you. Inderdaad. Radio Speed Weekend.

Ja, vroeger, toen stuurden wij nog briefkaarten en poststukken via de ouderwetse post. Hè. Heeft u nog alles nagedacht van wanneer dat u zich hier een laatste keer een brief op de bus deed in de brievenbus? Nou, voor mij was dat heel lang geleden, voor mij in ieder geval. Ik had zo van, ik moest een keer wat doen en ik... hoe voelt dat ook alweer? Ja, inderdaad. Nou, blijkbaar bijna een museumstuk inderdaad. Alles gaat tegenwoordig bijna digitaal. Maar ja, als digitaal uitvalt een keer, je weet maar nooit, dan sta je toch wel even mooi te kijken met je wenkbrauwen van... ja, wat moet ik nou? Toch maar terugdenk naar de jaren 80. Toen was alles nog wel beter inderdaad. You Had Mix en Sweet Dreams. Sweet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze.

Vandaag met Jacques Herp, pseudoniem van Jacques van Herp, die in Rotterdam werd geboren. Hij was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Amper 15 jaar oud monsterde hij aan bij de wilde vaart en liet in de diverse zeehavens zijn talent als zanger reeds horen. Hij begeleidde zichzelf daarbij op zijn gitaar. In 1970 werd hij ontdekt tijdens een talentenjacht in Scheveningen, waar hij het eigen geschreven nummer De Toreador, Oh Oh Señorita, zong.

Het nummer haalde de top 40 en eindigde op de 31ste plaats en werd door de AVRO op televisie uitgezonden. Hierdoor kwam hij in contact met Pierre Cartner, die vervolgens voor hem het nummer Manuela bewerkte, waarmee Herp in 1971 een nummer 1 hit scoorde. Begeleid door de Rivies, een acroniem van de zusjes Rian en Wilma van Aert, komt de plaat op 26 juni de hitparade binnen en staat in de zomer 3 weken op 1 en 5 weken op nummer 2.

0: Manuela.
1: In totaal staat Manuela 23 weken in de top 40. De plaat verkoopt meer dan 250.000 exemplaren en scoort na 2 maanden niet alleen goud, maar ook platina. En is daarmee een van de best verkochte singles van de jaren 70. Het daaropvolgend jaar was het meest productieve. Dat begon in maart met Een man mag niet huilen. Dat goed was voor 80.000 singles en een 7e plaats.

volgde Werkeloos in de zomer van 1972, die de 19e plaats haalde. In datzelfde jaar won Jacques op het Songfestival van Sopot in Polen de Grand Prix.

oktober volgde Veronica 538, dat een negende plaats haalde en werd opgenomen met vader Abraham en zijn zeven zonen en de makkers. Jacques verhuist naar België, waar hij in revues optreedt en naast zijn bekende repertoire ook opera, musical en operettenummer zong. Tegelijkertijd volgde hij zanglessen bij de bekende Antwerpse heldentenoren en professor Marcel Verkammen.

water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij heen. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen,

bijna 6 jaar voordat we weer van Jacques hoorden. In juli 1980 bracht zij Tormolino's I Love You uit. Ook die bleef in de tipperaden hangen.

Op 28 mei 1996 trad Jacques in het huwelijk met zijn grote liefde Dini de Jong. Het feest werd gehouden in het Circus Royal in Vlaardingen. Veel collega's, familie en fans, als ook veel pers, waren aanwezig. Op deze dag werd Jacques 50 jaar en vierde hij ook dat hij 25 jaar in het vak zat. In 2002 is herbenoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau door de burgemeester van Werkendam. Op 22 april 2009 tekende hij bij VNC Producties uit Zundert een platencontract voor het leven. In juni van dit jaar bracht Jacques het nummer Ik heb de zomer meegebracht uit, dat 6 weken in een aantal hitlijsten stond.

In 2005 wordt het lied Manuela eerste in de Hollandse 100 van Radio NL. Ruim 11.000 mensen brengen hun stem uit. In 2012 verhuist hij naar Voorst. In 2018 laat Jacques weten dat Italië zijn favoriete vakantiebestemming is en komt hij met de cd Canta Italiano, waarop 14 bekende nummers, waaronder Non to scordare.

0: In november 1996 kwam de single Manuela 2 het vervolg uit en daarmee staat Jacques voor het laatst in het hitdossier.
1: Na het ongeluk heb ik gebeden dat je heel gauw beter werd, Manuela. Maar het heeft nog lang geduurd voordat je helemaal hecht.

generatiebestendig zit de zanger nog regelmatig in de auto op weg naar een van de vele piratenfeesten. Alleen al daarom hoort Jacques Herp thuis in de lijst van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Maar dat wil niet zeggen dat hij op zijn 79ste met pensioen is en de microfoon in de bomen heeft gehangen, want hij zingt in 2025 nog vrolijk over de lente die ons allen zo blij maakt.

was er nooit één waar ik om gaf. Liefde was slechts een spel, ook al wist ik wel, ik was te laf. Met iemand samen.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

alleen maar bluesmuziek. En we begonnen met My Business. Mike Cito.

0: 1985. Lonely No More, Buddy Reed en Rip It Ups.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Luister.

0: En tegenwoordig hebben we ook onze eigen app. Jazeker. Zoek hem op in je App Store. Dat is voor iOS. En ook voor Android.
1: Pneumonie.

To Keep Me Holding On. En daarvoor hoorde je... Of een Alabama Mike. En daarvoor hoorde je Clash Lighton. Pledging My Time. Wat ik net al zei, hè, we hebben ook een eigen app. Zeker. Radio Sibiris te beluisteren wereldwijd. Via internet. En natuurlijk ook via de AM. 1098 en 1395. En tegenwoordig inderdaad onze eigen app. Hoef je niet meer te gaan zoeken op internet en ook niet meer op je radio. Alles kan je vanuit je eigen app regelen. Te downloaden via je eigen webstore. Voor Apple en voor Android. Alle soorten toestellen wat je maar wil.

0: Yeah.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

uit de United States of America. Hey, wat heb ik hier nou weer aan mijn kapstok hangen? Dat is een raar nummertje, zeg. Dan gaan we maar iets anders draaien. Ik dacht iets van de King. Pay the cost to be the boss.

0: En 1968. Goud van oud. B.B. King.
1: Classic oldies. Rock ballads. 60s. Soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

nummer. Dus niet echt blues, maar ik denk, nou, ik kan Bas er wel even ingooien. Onze Nederlander, Bas Paardenkoper. Ik vond hem lekker klinken, dus ik denk, ik pak hem er gewoon bij. Another day on the road. Heerlijk. En zo gaan we lekker door. 7 minuten over de klok van 10:30. 8 springt hij net over, zie ik.

Servië geboren, Belgrado. En ze is 50 jaar nou. Geweldig. Long road down. Oh. En dat was de Zeebreeze. 1395 AM.

het snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

even dit. Hè. We hebben een eigen webshop. www.radiozeebreeze.nl. En daar kan je allemaal leuke gadgets kopen. Huismatjes. Lekkere koffiemokken. Maar natuurlijk ook als het straks warm of kouder wordt. Chocomelling kan drinken, heerlijk. We hebben rompertjes voor de kleintjes. Met de Madman erop. En natuurlijk ook nog onze gewone buttons. Koelkastmagneten. T-shirts, sweaters. Noem het maar op. www.radiozeebreeze.nl. En mocht je denken van, hey, dat vond ik een leuke uitzending. Of een uitzending van een andere DJ, dat kan natuurlijk ook. Ga je naar onze eigen uitzending gemist bovenin bij programma's. Dan scroll je naar beneden en ik sta op nummer volgens mij 30 of zo. Frank in de Blues. Eetbol Edken. Met Taya Shani was dit. En omdat deze live uit Spanje wordt opgenomen en uitgezonden. Nou, ik neem het op en ik zend het ook uit tegelijk, dus maakt niet uit. Is dit ook een Spaanse band? De Farkas Blues Band. Ciudad con Rio. Bijna 10 minuten voor 11. Mijn naam is Frank van den Bergen. Ben er tot 11 uur, hè?

like van het album Diamond Boy. Ook weer een lekker oudje 2007. Dit was Boyd Small. Even kijken, ik moet deze knop hebben. Ja, het is alweer het einde. Oh, ja, ja, ja, ja. Tot de klok van 11 uur hoor je Arthur Mendez. Any day, any time. En ik ben er volgende week maandag weer om 10 uur. Tenminste, na 10, hè. Na het nieuws van 10 uur. Namens Frank in de Berg. Ik ben er ja, volgende week. Maar ik vond het leuk. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar mij. Weer een mooi programma. Nieuwsprogramma van Steve James.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if the blues is your thing, then you better stick around for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Dina Washington, Martin McNeil, Sean Murphy and the Ghost Town Blues Band, just to name a few. And my artists of the week this week are Robin Troer and Sari Shaw from their album Joyful Sky. So that all adds up to a lot of blues in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. So to start the show today, I've got Dina Washington, who was actually born Ruth Lee Jones on August the 24th, 1924, and was an American singer and pianist. The song Backwater Blues is a blues and jazz standard. It was written by Bessie Smith and recorded by her and James P. Johnson on February the 17th, 1927. The song has been long associated with the Great Mississippi Flood of 1927. Contemporary reports indicate that the song was written in response to the flood that struck Nashville, Tennessee on Christmas Day, 1926. Dina released this tune in 1958. So here is Dina Washington with a song called Backwater Blues.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
6: DJ Sheets draait door met DJ Sheets Wijnalda.
7: Elke zaterdag en zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de